0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. Bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: Yo sé que tú piensas.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen. Hoorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Texelse halve marathon.
3: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Texelse halve marathon. Zondag 27 september, live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Suibring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Paal 13. Hits.

Test, test, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Ja, hij doet het.

0: Zes minuten over de klok van 9 geworden. Op zaterdag, ja, 26 september 2026. Ja, paal 13 hits en classics. Dat gaan we doen tot de klok aan 12. Met Mark Maas en Jan van Iersel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen vanuit het Thijsenhuis. We zitten er, hoor.
1: Jeetje, Mina.
0: We hebben de aftrap, Mark.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, super.
1: Hè? Heerlijk, toch?
0: We zitten heerlijk in de nieuwe studio.
1: Prachtig, dus, mooi.
0: Prachtig mooi uitzicht.
1: Iedereen die hier aan gewerkt heeft, een beetje bedanken. Ja. Want het ziet er spik en span uit, hoor.
0: Ja, super. Ja, toch?
1: Jazeker.
0: We gaan er even lekker van genieten.
1: En wij mogen de spits afbijten, gewoon. Ja, dat is toch leuk, even lekker. He? Even warm draaien.
0: Ja, dat is prachtig, toch?
1: Ja, zo is het. Nou ja.
0: Nou ja, wat gaan we doen?
1: Ja,
0: het oude recept natuurlijk.
1: Nou, wat is
0: het,
1: dat?
0: Het eerste uurtje in de koffieplaat.
1: Ja.
0: We gaan nog, het tweede deel gaan we nog even... Rondje meten in Holland, de Simon rocken. We gaan nog even de live track doen. En het pakhuis gaan we ook nog even
1: zeker
0: in. En die dance classic, hè, die hebben we ook nog ergens klaarstaan.
1: Nou, we hebben het hartstikke druk.
0: Nou, we gaan luisteraars zijn voor de muziek.
1: Ja.
0: Dus we gaan gelijk muziek draaien.
1: Nou, zo is
0: en we
1: het
0: beginnen met onze vriend van onze show, Brian Adams.
1: Ja, weer, hè?
0: Ja, tuurlijk. Hij komt ook naar Nederland, hè?
1: Ja,
0: ja, ja, voor
1: zeker
0: een concertje, ja.
1: Ja.
0: En we gaan deze even doen. Somebody. Ik zou zeggen een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.

0: nog steeds een hele grote hit deze. Beetje country. Hè?
1: Ja, en zeker een goede radioplaat van Ella Langley.
0: Ja, en Goes in Texas.
1: Ja, ja, heerlijk. Country doet het goed, hè, op dit
0: ja,
1: moment.
0: Ja, zeker weten. Ja, ja. We zitten, ja, als je net bent ingeschakeld, in de splinternieuwe studio van Radio Texel. Hier in het Thijshuis. Dus ja. Ja, wij hebben de aftrap vandaag. Ja.
1: Zitten we nou aan de Keesomlaan?
0: Ja, we zitten nou aan de Keesomlaan. Ja,
1: ja. Ja, is ook even wennen.
0: Ja, dat is zeker een beetje wennen.
1: Maar ja, de muziek maakt weer een hoop goed, hè?
0: Zo is het. Nou, dan gaan we gelijk maar... Oh, ik moet deze hebben. Wacht even. Deze moet ik hebben.
1: Ja.
0: We gaan lekker even doorstomen. Straks nog even de koffieplaat rond de klok van 10:30. Maar we gaan eerst even deze draaien. Talking Heads. Sleep Little People.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: op een viool. Die grote hit uit de jaren 80, hè? Big in Japan.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, Mark.
1: Ja, ik wil wat zeggen, maar ja.
0: Wil jij wat zeggen? Nou ja, ja, je mag het zeggen.
1: Als wij naar Japan gaan.
0: Ja, ja, ja, als wij naar Japan gaan.
1: Dan zijn wij wel groot daar, Jan.
0: Ja, nou ja, ik ben niet zo groot,
1: nou,
0: hoor.
1: Nou ja, nou ja, daar nou, misschien nou, wel. Nou,
0: ik ben niet zo... Ja, ja, jij bent veel groter. Jij steekt de kop boven mij uit.
1: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Ja.
1: Nou ja, dat schoot me te binnen. Ik denk, nou ja, ja, ik meld het eventjes, hè.
0: Leuk, interessant.
1: Nou, zeker. Deze zaterdagochtend, je luistert weer naar Paal 13 Hits en Classics.
0: Ja, op deze zaterdagmorgen, ja.
1: Live uit het Thijse huis.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: In onze splinternieuwe studio.
1: Ja, prachtig mooi, hè?
0: Ja, hè? Ja.
1: Met koffie.
0: Super. Met koffie, nou, wie heb het?
1: Wie heb het? Straks doen we natuurlijk ook nog de koffieplaat.
0: Ja, zo rond de klok van 9:30. Gaan we even dit draaien. Op deze morgen. Fakeless. I want more. En wat we zeggen met z'n allen, een hele, hele, hele goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Live vanuit de nieuwe studio.
3: Paal 13.
2: Paal 13.
3: Hits en classics.

0: Hij hoort erbij, hè? Bij paal 13, deze man. Frank Boeien, ofwel de Frank Boeien groep toen in de tijd, de jaren 80. En dit was even 100.000 sterren, ja. Of 1 miljoen.
1: Nou, heel veel.
0: Heel veel sterren.
1: En wie weet kun je ze nog wel zien komende week, want het wordt prachtig mooi weer, hè?
0: Ja, zeker weten, want de temperaturen gaan, ja, in ieder geval in binnenland, naar de 30
1: Jeetje,
0: graden.
1: Mina, nou,
0: dus de korte broek kan gewoon weer tevoorschijn.
1: Wordt het
0: en de zonnebril kan er weer op.
1: Ja, ja, wordt het gewoon weer naar het strand.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
0: We kijken even naar de klok, Mark. 2 minuten over de klok van
1: Jeetje.
0: 9:30 geworden. Dus het is tijd voor...
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat.
1: Nou.
0: Wat hebben we erin staan?
1: Ja.
0: Nou, ik heb een band erin staan.
1: Ja.
0: Wild Snake.
1: Oh ja.
0: White Snake.
1: Ja, die ken ik.
0: Ja, die ken jij wel.
1: Ja, zeker. Ja.

0: 90 een grote hit geweest. Here we go again. Ja, en dat is wel leuk, want Atje van den Berg speelde er toen in als gitarist.
1: Okay.
0: Dus ja.
1: Dus zijn ze niet eens ooit eens op het strand geweest? Nee, dit niet.
0: Nee, dat was, was Atje van den Berg zelf. Van,
1: Van
0: de Beurne.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nee, dit was, van de Beurne was opgehouden en toen is hij beland bij Waardsnake.
1: Oh, zo. Ja. Mooi. En nog wat. Tante Rita ook mee verhuisd?
0: Ja, die is ook mee verhuisd.
1: Oh, gelukkig.
0: Dus Tante Rita gaat even een bakkie zetten.
1: Nou, lekker.

0: Ja, muziek van Marshmallow.
1: Ja, leuke plaat weer.
0: Ja, toch?
1: Jazeker.
0: Leuk om weer eens even terug te horen deze.
1: Ja, het is lekker wakker worden op deze zaterdagochtend. Het zonnetje breekt lekker door. Het wordt een prachtig mooie dag hier op het eiland.
0: Ja, het zonnetje staat hier in de studio. Dus dat hebben we tegenwoordig.
1: Ja, dat hebben we tegenwoordig.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Wat gaan we draaien? We gaan even nieuwe muziek doen. Ja, de band U2.
1: Ja.
0: Afgelopen donderdag bestonden ze precies 50 jaar.
1: Oh, nou, gefeliciteerd.
0: Ja, eigenlijk wel. Want ik was er, stiekem nog wel een beetje fan van.
1: Ja, vroeger helemaal.
0: Maar vroeger helemaal was ik er fan van. Dan ging naar alle concerten van U2.
1: En thuis was het ook U2 voor en U2
0: ja,
1: na.
0: Ja.
1: Dat weet
0: dus
1: ik
0: toch nog een beetje afgezwakt. komt vanwege de muziek, denk ik.
1: Ja,
0: ze minder benen gaan doen.
1: Ja, maar deze?
0: Maar ze hebben nieuwe muziek uitgebracht, ook op die donderdag.
1: Ja.
0: En die nieuwe single gaan we straks draaien. Maar er komt ook een nieuw album aan in november.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus, en nog wat. En ze gaan weer waarschijnlijk toeren.
1: Oh, ook Nederland.
0: Volgend jaar. Dus heel groot.
1: Nederland
0: dus,
1: ook.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar ja, die kaartjes, hè?
0: Ja, dat weet ik niet. Er stond ook een verhaaltje, want ik zat bij Pinkpop te kijken.
1: Ja.
0: Welke groep wil jij hebben? Er stond ook U2 tussen.
1: Oh, zo.
0: Ja, misschien gaan ze wel een festivaltour doen. Wie zou
1: dat
0: zeggen?
1: Dat zou toch wat zijn.
0: Ze zijn wel super wezen. U2, de nieuwe. Nee. Oh nee, deze moet ik hebben. Deze, U2.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: Heerlijke muziek, ja. De Twins. En Swing Wind, The Strings of My Heart.
1: Ja, we kennen ze ook nog wel van Disco Inferno.
0: Ja, er was ook een shout, hè.
1: Ja, ook nog.
0: Ja, je hebt ook nog. Ja, ja,
1: leuke muziek gemaakt, deze
0: zeker
1: band,
0: weten.
1: Hè?
0: Deze heren wel, ja. Ja. Beetje Motown, hè.
1: Motown muziek.
0: Ja.
1: Ja, wij draaien echt alles. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Moet ook.
1: Jazeker.
0: Hits en classics, daar luister je nog steeds op deze zaterdagmorgen.
1: Ja.
0: Ja, en vanaf nu. Nieuw uit de studio hier in het Thijshuis.
1: Zeker. Ja.
0: Daar is Radio Texel tegenwoordig gevestigd.
1: Nou.
0: Dus ja. Oh nee. De verkeerde schuif.
1: Elke keer die koffie.
0: Nee, dat gaat hem niet worden. We gaan deze even doen. Helemaal Hollands.

0: Orkesters Maneuvers in the Dark. Ofwel de afkorting, hè? OMD. In, ja, toen in de tijd, de jaren 80. En dit was ook een hitje uit de jaren 80. So in Love. En we kijken even naar de klok. Het is tijd om te racen.
1: Ja.
0: Oh nee, ik heb helemaal de raceklok ding niet klaarstaan.
1: Oh jee.
0: Is ook wat.
1: Nou, moet je hem even klaarzetten?
0: Nou wel.
1: En dan gaan we racen. Max gaat ook racen vandaag.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is een beetje vreemd, hè? Want ja, het is zaterdag.
0: Zaterdag, ja.
1: Ik weet niet of er nog een vrije training is zometeen.
0: Nou, ik denk het niet.
1: Nee, hè?
0: Nee, het is gewoon racen. Racen.
1: Ja.
0: Ja. Dus om de klok van 1 uur, toch?
1: Oh ja, dan al.
0: Volgens mij wel.
1: Nou, dat wordt rap naar huis.
0: Ja, dat wordt zeker rap naar huis.
1: Ja. We zijn straks nog weer bij je terug voor deel 2. Ja. En wat gaan we doen? Meet in Holland?
0: Ja, sowieso een rondje meet in Holland. En ik ga nog het pakhuis
1: even. Oh ja.
0: En ja, de rest gewoon hits en classics.
1: En, ik zou... kreeg nog een verzoekje van de dames van de kantine.
0: Ja.
1: En of we een zomersplaatje kunnen draaien.
0: Nou, die komt er aan, hoor.
1: Nou, die komt er straks aan. Dus
0: zo
1: dat
0: is het.
1: Helemaal goed.
0: Voor de dames.
1: Ja.
0: Tot straks.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
4: Oorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Hits.

0: uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Goedemorgen.

0: Over de klok van de tiener geworden, ja, op zaterdag 26 september 2026. En ja, je luistert naar Radio Texel, ofwel ja, de ochtendshow Paal 13... op de zaterdagmorgenshow Paal 13 Hits en Classics met Maas en Van Iersel.
1: Zo is het, tot aan 12 uur zijn wij erbij met lekkere muziek voor jong en oud.
0: Ja, zo is het. En vanuit de nieuwe studio.
1: Ook nog, ja. Ja, dat zeker. Is helemaal super.
0: Ja. Nou ja, we kregen een verzoekje van, we moeten wat zomerse muziek draaien, ja, voor de dames van hier in het Thijshuis.
1: Die zijn druk bezig. Ja. En een zomers plaatje.
0: Nou, bij deze.
1: Die hebben wij wel, hè?
0: Ja hoor, zekers. Hugger van Banneveld en de zwoele zomernachten. En ik zou zeggen, als je pas bent ingeschakeld, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Mogelijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Hits en classics.

0: Een van de grote hits van haar. Ofwel de dame Pink.
1: Ja, mag niet ontbreken eigenlijk.
0: Nee, hè?
1: Is ook zo'n dame die
0: eigenlijk mag stiekem ook je hele leven meegaan.
1: Ja, en een paar 13 hits en classics, ja, die hoort er gewoon tussen.
0: Zo is dat.
1: En zou ze nog een nieuwe single uitbrengen?
0: Geen idee.
1: Nee, hè, ze
0: je
1: doet
0: hoort
1: het
0: niet zoveel.
1: Nee, is dat toch een sabbatical?
0: Ik denk dat ze op grote vakantie is.
1: Op het strand.
0: Ja, denk het wel. Wat gaan we straks doen? Rond de klok van 10:30 hebben we nog rondje meten in Holland.
1: Zeker. Ging het pakhuis in?
0: Ja, we gaan straks ergens nog even het pakhuis in. En we hebben die dance classic ook nog klaarstaan.
1: Jeetje,
0: hè? Nog,
1: ja, en die calling plaat.
0: Wie?
1: Van de Calling.
0: Oh ja, die gaan we straks ook nog over.
1: Ik blijf er gewoon om zeuren, hoor.
0: Ja, hij komt er straks aan. Maar we gaan eerst even dit doen.
1: Je gitaar op de zaterdag.
0: Ja, daar ben we niet vies van. Hier bij paal 13. Dit zijn even de Romantics. En what I like about you, hè? Ja.

0: blijf lekker dit. Om weer eens even terug te horen zo.
1: Ruim 20 jaar oud alweer deze plaat.
0: Ja, dat zou je niet zeggen.
1: Nee, hè?
0: Nee, ik denk het is een hitje van 10 jaar geleden.
1: Nee,
0: 20 mooi. Alweer.
1: Ja.
0: Ja, The Calling.
1: Ja, Wherever You Go. En ze komen binnenkort met een nieuwe plaat vandaar.
0: Ja, ja. Oh zo.
1: Dat kwam allemaal bij mijn wederhelft vandaan. Die kwam er mee.
0: Oh ja, de sidekick een beetje.
1: Ja, een beetje programmaraad. Ja. Dus dat moet je dan even vermelden. Hè.
0: Ja. Straks gaan we nog even zo rond de klok van 10:30 gaan we een rondje meten in Holland doen. Maar ik ga even het pakhuis in van paal 13. Nou. Want die hebben we. Ja, die hele vrachtwagen is ook meegegaan hier naar het studio.
1: Ja, het was een hele tour.
0: Het was een hele tour, ja. Maar hij staat hier.
1: En gaat de deur open? Zou de deur open gaan?
0: Ja,
1: hij piept die nog? Kraakt die nog, die deur?
0: Ja, hij bekraakt nog hoor.
1: Jeetje,
0: ja hoor.
1: Mina. Dat is niet voor open dus.
0: Nou. Ik sta nou in het pakhuis.
1: Ik hoor het. Heel eind weg.
0: Heel eind weg.
1: Ja, en, alle singles liggen er nog?
0: Nou, ik ben niet zo ver weg. Nee.
1: Oh.
0: Ik sta niet bij de D.
1: Oh, nou.
0: Ik hou het kort.
1: Neem hem maar mee.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, kijk, daar ben ik weer.
1: Houd de deur moet
0: dan. Die deur dicht.
1: Ja, gewoon dezelfde deur weer meegenomen.
0: Ja. Hij hoort te kraken.
1: Ja,
0: anders is het geen oude meuk.
1: Nee.
0: Nou, even kijken. Ja,
1: de D, zei jij?
0: Ja, de D. Dead or Alive.
1: Ja, jeetje. Man.
0: En, de zanger leeft niet meer, jammer genoeg.
1: Oh.
0: Maar in de jaren 80 maakten ze een paar disco-krakers.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we even draaien.
1: Nou.
0: You Spin Me Around.
1: Die kennen we nog wel, hè?
0: Ja, toch?
1: Nou, stop erop blazen.
0: Daar komt-ie.

0: Ja, geweldig plaatje eigenlijk. Ja, nieuwe muziek, Robin Schoot, samen met Watermat.
1: Met zijn aparte geluid erin, hè?
0: Ja, dat doet die DJ altijd, die Watermat. Ja,
1: ja, dat,
0: hij heeft daar meerdere platen gemaakt en dan hoor je dat gewoon.
1: Ja, dat is een herkenningsdingetje. Zo is het.
0: 1 minuut over de klok van 10:30 geworden, dus...
1: Oh jee.
2: Een rondje Made in Holland. Op Radio Texel.
1: De tijd vliegt weer om.
0: Die vliegt echt om hier. Ja. Ja, rondje meet in Holland.
1: Ja, zit alweer op de helft.
0: Ja.
1: Nou, wat, zit, er, ja, wat zit er in deze week?
0: Nou, hou je hart vast.
1: Ja.
0: Henk de Nijf in de Jets.
1: Oh jee.
0: Heb ik erin staan met de Guitar King.
1: Oh, niet standaard.
0: Nee, nee, die draaien wel zo vaak, dus nee.
1: Ja,
0: de Guitar King, dat is eigenlijk de nummer 1 hit van hun geweest. De andere niet.
1: Oh zo.
0: Nee. Daarna doen we even het goede doel met Henk Westbroek.
1: Ja.
0: In de hoofdrol. De eenvoud.
1: Oh, mooi.
0: En daarna doen we Tower. En
1: oh,
0: ja, die kennen we ook uit de jaren 80,
1: see
0: die band.
1: You, see You Tonight?
0: Nee, Going Home.
1: Oh, nou ja.
0: Die lijkt erop.
1: Hij lijkt er wel op, ja.
0: Nou ja, we beginnen met deze. Henk de Nijf in de Jets. En ja, ze hebben hier ooit een keer op Sanessari ook gestaan. Hier op Texel.
1: Oh.
0: Ja, daar is het begonnen eigenlijk.
1: Echt
0: in de schuur. Ja, zeker.
1: Ja, dat
0: in
1: is
0: de jaren 70.
1: Lang terug, hè?
0: Ja, jaren 70. Henk de Nijf in de Jets en de Guitar King. Oh, moet deze. Even de gitaren erbij pakken.

0: Prachtige muziek van Tower. Twee hits gehad hier in Nederland. En de band kwam ook uit Nederland. Ja. Gewoon uit onze kikkerlandje. En dit was even Going Home. Een rondje mee in Holland. En daarvoor hoorden we nog even het goede doel met en de eenvoud.
1: Ja, prachtig was die.
0: En daarna, daarvoor hadden we nog de jaren 70 plaat. Henk de Knijf in de Jets en de Guitar King.
1: Nou, mooi zeg.
0: Ja, hè?
1: Ja. Hey, gaan we toch weer een beetje gitaren doen?
0: Tuurlijk. We moeten iedereen een beetje wakker schudden op zaterdagmorgen.
1: Nou, dan gaan we het Thijshuis wakker schudden, Jan.
0: Ja. En dan denkt iedereen in het Thijshuis. Ja, ja. Dus er zit een nieuwe studio. Dus, ja.
1: Nou, dat zullen ze weten ook.
0: Ja, zeker weten. Metallica en Enter Sandman.

0: deze muziek hoor, dan waan ik een beetje terug in de jaren 80. Maar toen was het een hele grote hit, dit.
1: Hij is een beetje vergeten, toch?
0: Ja, nou ja, een beetje, maar op arrestations hoor je hem nog wel.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Doof en de Kodo.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Je blijft een beetje in je hoofd zitten, deze, de hele dag. Veel meer spaas.
0: Ja, een beetje Duitsstalig.
1: Ja, zeker. Ja. Vooral die Duitse gasten.
0: Ja, op het Waddeneiland Texel.
1: Ja, jawel.
0: Jij hebt nog een verzoekje, hè?
1: Ik had een verzoekje.
0: Ja.
1: Want we kunnen wel even een luisterrapportje doen. Ja? We hebben Tjitje en Miranda en de familie luisteren in Friesland. We hebben Martin en Riet luisteren in Brabant.
0: Ja?
1: En we hebben Connie.
0: Ja?
1: En Connie woont in De Bilt.
0: Jeetje, maar we zijn wereldwijd.
1: Wereldberoemd zijn wij in Nederland. Ja. En, en Connie die houdt van Eurodance.
0: Ja, en dat doen wij natuurlijk altijd. Dat is stiekem een beetje ingeslopen hier zo.
1: Ja, maar toch leuk.
0: Maar toch leuk. Want dan dus dat houden we er gewoon in, Mark.
1: Gaan we weer eens denken. Wat was nou ook alweer een goede Eurodance hit?
0: Nou, er zijn er heel veel.
1: Nou, zo ook deze van Two Brothers on the Fourth Floor.
0: En welke?
1: Come Take My Hand.

0: blijft lekker hoor, dit. Two Brothers on the Floor, En helaas, want de man die erachter zat, die is helaas ernstig ziek. En ze zijn voor mij een zootje maanden geleden gestopt.
1: Ja, met het glazen huis hadden ze nog een keer gedaan.
0: Ja.
1: Dat was de laatste keer.
0: Ja, toch?
1: Ja. We draaien hem voor Connie op deze zaterdagochtend.
0: Ja, misschien gaan we nog het derde deel nog een Eurodance plaatje doen.
1: Maar heb je er nog eentje?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Oh, je moet
0: misschien, hè? Misschien.
1: Misschien. Ja. Oké.
0: Okay. Heel misschien.
1: Nou, dan gaan wij op naar het nieuws van 11 uur.
0: Ja. En wat gaan we het volgende uurtje doen?
1: Ik denk,
0: gaan we Sibel rocken?
1: De boerenrockplaat gaan we nog doen.
0: Jij ging nog het pakhuis
1: in. Ik moet het pakhuis nog in. Dan moet ik nog even live, wat verzinnen.
0: En die live track. En de dance classic. Die hebben we ook nog klaarstaan.
1: Jeetje.
0: Dus, ja, nou, wordt op druk. Nou, tot straks.
1: Tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen. Hoorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Tesselse halve marathon.
3: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Tesselse halve marathon. Zondag 27 september, live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Tessel.
0: Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 11 uur.
4: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Tessel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Tessel.
6: Het beste van het eiland. Radio Tessel.
0: Live vanuit de nieuwe studio. Paal 13. Paal 13. Hits.

0: hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Je spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien? Anders volgt per direct ontslag.
2: Goedemorgen.

0: verhuisd naar het thuishuis.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Niet te geloven.
1: Ja, ik zei, nou, ik zal mij benieuwen.
0: Ja, hij is toch meegekomen.
1: Ja. Ja. Nou, dus dat betekent dus, ABBA.
0: We kennen er weer niet omheen.
1: Nou, hebben we toch niet zoveel van ABBA.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, hè?
0: Full is full, daar trapten we mee af.
1: Zo is het.
0: 8 minuten over de klok van 11 geworden.
1: Ja.
0: En zaterdag 26 september 2026 hebben we de nieuwe uitzendingen vanuit het nieuwe studio hier in het Thijshuis.
1: Aan de Keesemelaan. En we zijn helemaal de temperatuur nog vergeten, Jan.
0: Ja, ja, in de mast.
1: Ja, ja, die meter. Waar staat die meter tegen? Oh, ik heb hem.
0: Heb je hem?
1: Ja. 21,3 graden is het al.
0: Zo, is lekker.
1: Heerlijk.
0: He? Heerlijk.
1: Weinig wind.
0: Nou, korte broek aan. Ja.
1: Hupsakee.
0: Zonnebrilletje op.
1: Nou. En vanmiddag Max Verstappen de race al. Want morgen is er geen race. Dus voor de mensen die Formule 1 kijken, hou er even rekening mee.
0: Ja, vanmiddag om volgens mij 1 uur, als ik het goed heb.
1: Dat is een mooie tijd.
0: Is de aftrap. Dus,
1: wat gaat hij worden? Hij was goed pist, Max, gisteren.
0: Ja, en hij was eerste, zeg maar, in de trainingen. Ja, nou staat hij op 8. Dat is niet
1: plek
0: zo best.
1: Nee, dus dat wordt een spannende eerste ronde morgen. Ja. Of vanmiddag.
0: Misschien klapperen we wel een paar de muren in. Dat,
1: ja,
0: ook
1: dat zou zomaar kunnen. Ja.
0: Wat gaan we doen? We gaan dit doen. Daar gaan we mee beginnen, want wij hebben altijd doen we al een paar weekjes. Ja, de nieuwe GTA 6 komt uit.
1: Ja.
0: Ja, de spellen komt uit.
1: Heb je hem al besteld?
0: Ja.
1: Sta je in de wachtlijst?
0: Ja, ik sta in de wachtlijst.
1: Kijk,
0: ja. Nou, en er is ook muziek in.
1: Ja.
0: En wij draaien al een paar platen uit die lijst. En dan hebben we deze gevonden. Die staat er ook in. One Sing. En Everybody Have Funk Tonight. Nou, bij deze. Ja, als je pas bent ingeschakeld, zou ik zeggen nog een hele goede morgen. En blijf lekker hangen tot aan de klok van 12.
1: Goedemorgen.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Dora. Op de vijfde rij.
1: Een echte paal 13 hit.
0: Ja, ja, echt een gezellig hitje.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, toch?
1: Ja. En ze hebben goed geluisterd naar Marco Schuitenmaker.
0: Nou ja, de muziek is wel een beetje hetzelfde, ja. Ja, dat wel. Ja, het is een beetje piratenmuziek, ja, ja, toch?
1: Zeker. Is het?
0: Jij ging toch het pakhuis in?
1: Ik ga het pakhuis in, ja. Ja. Ik hoop dat de deur open gaat.
0: Ja, hij gaat open.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, je staat er, denk.
2: Ik ben er.
0: Ja, ik hoor het. Op zolder.
2: Nee. Ik ben ver weg, joh.
0: Ja.
2: Even kijken, hoor. Ik had van de week een plaat gehoord. Ik zal een beetje dichterbij komen. Een plaat gehoord en ik hoop dat ik het weer vind. Even kijken. Het begint met een R.
0: R?
2: Ja. En het is een beetje rappen.
0: Oh ja. Nou, mijn benieuwen.
2: De Sugar Hill Gang.
0: Och man, die hebben het rappen uitgevonden. Hey. En maar zwaar. Jaren 80.
2: Er zit wel heel veel stof op.
0: Ja,
2: hoor.
0: Dat zal wel echt.
2: Nou, dus nee, ik neem hem mee.
0: Ja.
1: Eens kijken of hij het gaat doen.
0: Gooi die deur even dicht.
1: Oh, sorry.
0: Ja, hij gaat dicht.
2: Ja, hij gaat dicht.
1: Ja, de deur is bijna dicht. Ja, hè, begin 80, hè, dit.
0: Ja. Dat ben de eerste rappers die het hebben uitgevonden.
1: Maar
0: ja,
1: dat melodietje wat ze hebben gebruikt, ja, dat is goud.
0: Ja, natuurlijk, maar het is nog steeds goed.
1: We hebben het over de Rapper's Delight.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat hij doet. Je moet wel mee helpen, hoor. Want zo vaak draaien we hem niet.
0: Oké. Okay. Hij wil niet.
1: Nee,
0: nog
1: dacht
0: een keer.
1: Gelukkig.
0: Hij doet het.
1: Moet je horen, dit is toch lekker, ja.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Live vanuit de nieuwe studio.
3: Paal 13.
2: Paal 13.
3: Hits en classics.

0: De heren van Coldplay. Ja, goede muziek gemaakt, deze mannen. En ja, ze gaan nooit meer live optreden. Alleen maar studio werk gaan ze uit nog brengen. Dus ja. Ze zijn er helemaal een beetje klaar mee met de tour.
1: Live in Technicolor.
0: Ja.
1: Deel 2, hè, was dit,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, deel 2. Ja.
1: Volgens mij zijn er ook deel 1.
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: Volgens mij is er ook nog deel 3, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Maar dit is de betere.
1: Ja.
0: Ja. Even kijken, straks gaan we nog even Sibel rocken. We gaan nog even die live track doen en dan verklappen we, want dat hadden we al gedaan. Ja, omdat de band 50 jaar bestaat, U2.
1: Ja.
0: Dus in de live track.
1: Mooi.
0: Maar we gaan eerst even deze band doen.
2: The Invisible Man.
0: Queen. We hebben het over Queen. Invisible.

0: jaren 80. Gray Jones. En zij was ook apart hoor. Ze heeft ook nog zelfs in een James Bond film meegedaan.
1: Oh ja. Ja. Maar ze heeft wel een goede
0: stem, ja.
1: Heerlijk.
0: Even zien. The Face Before, ja.
1: Hey, wie hoor ik?
0: Toen horen we opeens schapen.
1: Schapen.
0: Dus als we schapen horen, dan is het gewoon tijd voor...
2: Tijd voor Siebelrock op Radio Texel.
0: Ja, dan is het tijd voor Siebelrock. Het is zo 6 minuten over de klok van 11:30 geworden. We gaan het laatste half uurtje in.
1: Ja.
0: En ja, wat hebben we erin staan?
1: Mooi werk.
0: Nee.
1: Oh,
0: het begint wel met een M.
1: Norma. Oh, met een M?
0: Ja, met een M.
1: Mark Maas.
0: Nee.
1: Oh.
0: Mannenkoor Karrespoor. We hebben ze al eens meer gedraaid.
1: Ja.
0: En dan ga je zitten zoeken bij die mannen, want het is een koor. En ja, dan heb ik deze gevonden. Meer kun ik er niet van maken.
1: Nou.
0: Nou ja, is ook zo.
1: Leuk.

0: In de live track U2. Het nummer Bad. En met dit nummer, ja, ze bestaan 50 jaar. Afgelopen donderdag gaan ze jubileum hebben ze gevierd. En, 50 jaar U2. En wou ik nog even zeggen, dit nummer Bad. En, dat was in 1985 met Live Aid. En daarna is de band wereld en wereldberoemd geworden. Ja, omdat Bono, die vloog het publiek in en die trok een paar meiden uit vandaan.
1: Ja.
0: En de band moest gewoon doorspelen. En die Aids, die vond het helemaal niet leuk in het begin.
1: Nee, was niet afgesproken.
0: Nee, was niet afgesproken. Maar ja, hij zei, daarna is gewoon geschiedenis. Ja, leuk.
1: Ja, zeker.
0: Zo, nou. Dat was de live track. En we gaan hem even afkappen, want anders kunnen we niet nog een paar plaatjes doen.
1: Nee.
0: We gaan de Dance Classic even doen. Anders vergeten we die ook helemaal.
1: Nee, dat mag niet.
0: Nee. Nou.
2: Dit is de Dance Classic van deze week.
0: Ja, de Dance Classic van deze week. Wat is dat geworden?
1: Nou, zeg het maar.
0: Zeg het maar.
1: Ja, ik denk Dan Hartman.
0: Nee. Het is wel een plaat die we veel draaien.
1: Ja.
0: Ik denk, ik doe hem er toch in, want ik, de zanger is laatst van overleden.
1: Oh jee.
0: Lime.
1: Oh, nou.
0: En Your Love.
1: Dat is toevallig, die heb ik van de week nog thuis.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, ik dacht, nou, die draaien we niet zo vaak meer.
0: Oh, nou ja, is ook zo. Nou, hier, Lime in de Dance Classic en Your Love.

0: het blijft een prachtige plaat dit. Een wereldplaat eigenlijk. Op de golven dansen wij. En ja, Verdikhout. Zaagplanken.
1: He, ja, uit Den Helder, hè? Officieel,
0: ja, vroeger
1: hè?
0: Wel, ja.
1: Ja, ja, ja. Tegenwoordig niet meer, denk ik.
0: Nee. We kunnen nog één plaatje doen. Nou, ik zou de Simple Minds doen, maar dat gaat er niet worden qua tijd. Dus het wordt deze.
1: Ook een goeie, toch?
0: Ja, toch? Shanique.

0: met muziek van Sonic. En ja, I feel so good.
1: Weer een gouden ouwe eigenlijk, ja, alweer.
0: Ja, jaren 90.
1: Nou, was het nog maar jaren 90?
0: Toch was het dit ook een klein beetje stiekem Eurodance.
1: Ja, beetje wel.
2: Beetje
1: ja.
2: Wel.
0: Beetje Eurodance naar de trends, ja, zo is het. Nou, we kijken naar de klok en kunnen niks meer draaien.
1: Nee, het zit er gewoon op.
0: Het zit erop, ja.
1: Het is er omgevlogen.
0: Ja. Nou.
1: Eerste uitzending vanuit de nieuwe studio. Ja. Kees Ommelaan vanuit het Thijshuis.
0: Ja, was het paal 13
1: ja.
0: Met hits en classics. Dus ja, ik zou zeggen, van de rest, we zien elkaar weer volgende week. Of tenminste, we spreken elkaar weer volgende week. Zelfde zender, zelfde tijd. Radio Texel.
1: Ja.
0: En dan gaan we weer paal 13 doen met
1: uur,
0: hits en classics.
1: 9 uur allemaal inschakelen.
0: Vanuit het Thijshuis, ja. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en nog allemaal een goed weekend.
1: En niet vergeten, morgen zit hier een hele crew in de studio.
0: Oh ja,
1: want is morgen de marathon vanaf de boot, helemaal tot de Burg, wordt live uitgezonden hier op Radio Texel.
0: Dus ik zou zeggen, schakel Radio Texel in en dan komt het helemaal goed. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Ik zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen
4: te komen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen. Het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
6: En Radio Texel.
5: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: op Radio Texel.
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Texelse halve marathon.
2: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Texelse halve marathon. Zondag 27 september, live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Texel.
3: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen. Hoorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
4: Trots op Texel.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik weet niet precies wat je met me gedaan hebt, maar ik kan duidelijk voelen dat je iets in me losmaakt. In eerste instantie probeerde ik nog te doen alsof er niets aan de hand was, maar dit gevoel is zo duidelijk aanwezig, het lijkt net of ik betoverd ben. Het is alsof er geen uitweg meer is, zelfs geen weg terug. Alleen God zelf kan het misschien nog tegenhouden. Veel te lang heb ik alleen maar afgewacht en eerlijk gezegd werd ik daar niet gelukkiger van. Ik keek wel om me heen, maar juist door al dat rondkijken zag ik van alles over het hoofd. En nu ben ik eindelijk in een win-win situatie beland. Als het dat wordt tussen ons, zou dat geweldig zijn. En wordt het niets, dan heb ik in ieder geval weer een heleboel geleerd. Ik hoop dat jij er ook voor open staat en hetzelfde denkt over ons als ik. Jij voelt toch ook die liefde diep van binnen in je hart? Dat gelukzalige gevoel, waardoor het lijkt alsof iedereen om je heen de hele dag vrolijk zingt en danst. Iedereen heeft per slot van rekening recht op iemand die van hem of haar houdt. Sterker nog, daar is iedereen naar op zoek. Ik kan niet langer meer wachten, dat zou ook niet verstandig zijn, want dat maakt het alleen maar ingewikkelder. En daar is het leven simpelweg veel te kort voor. Nee, ontkennen of er tegen vechten heeft geen zin. Het is namelijk gewoon ons lot. Ik ben van jou.

0: liefde en glaaslijn weer open.
1: Straks graag uw suggesties.
0: Maar
2: eerst even luisteren dan maar.
0: Oh jee.
2: Naar de stamtafel.
0: Voordat die omslagen wordt.
3: Zeg gewoon niet zo. Ik heb veel verhalen over zeg gewoon niet zo. Ik ben zelf nog niet geweest.

Bursting at the seams.

0: elke dag.
1: En elke dag het lekkerste geluid.
0: Het lekkerste geluid.
2: Met Radio Texel komt het plezier je speakers uit.
1: Je speakers uit.

0: mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen. Hoorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Texelse halve marathon.
4: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Texelse halve marathon. Zondag 27 september, live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel. Hey.

0: hoort ze bij de Stamtafel met Frank.
1: De hoogtepuntjes van vandaag. Dat zijn de hits van toen.

0: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
1: En de gezelligste muziek.
0: Natuurlijk.
2: Natuurlijk bij Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted to...

Zo, en dat was Attaboy en Can't Stop Now. Maar dat gaan we ook zeer zeker niet doen, want we zijn nog maar net begonnen. 2 uur gezonde radioactiviteit weer op jou, Radio Texel. En ik zeg een hele goede avond. Leuk dat je er weer bij bent. Attaboy mocht het spulletje openen, om het maar zo te zeggen. En dat heet Can't Stop Now. Ze hebben een nieuw album uitgebracht, dat heet Goodbye Gravity. En zoals gezegd, dat is gelijk een nieuwe release. Want dat is wat we altijd doen natuurlijk op het eerste uur. Dan draaien we de nieuwe releases. In de tweede uur hebben we altijd onze vaste rubrieken. Waarin natuurlijk een schijnwerper, flashback, een schijf van 5. En om niet te vergeten een Nederlandstalig moment. En deze week ook weer een column. Samen met Peter de Borst van Gaafwoord gaan we deze keer boodschappen doen. Eerst even een feestje vieren. Dat doen we samen met Rand Collective. De plaat heet Runaway Heart en komt van hun nieuwste album. En die heet The Evergreen Season. Ik zou zeggen, let's party!

boot tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter.

ja. Drie rappers die eigenlijk gewoon een prachtig lied maken. En natuurlijk wel met rap erbij. Maar wat een fantastische plaat is dit, zeg. Je hoorde Gio samen met Del Mac en KB, Angel Armies. Wil je trouwens de artiest Gio opzoeken, moet je bij deze Gio even een punt achter zijn naam zetten. Anders kom je namelijk bij een andere Gio uit. En dat kan niet de bedoeling zijn. Daarvoor hoorde je Rent Collective, Runaway Hearts, zo heette de plaat. En het komt van een schijfje genaamd The Evergreen Season. Dat is een nieuw album dat Rent Collective gemaakt heeft. Ja, wat als is natuurlijk altijd iets wat wij ons afvragen. En dat gaan we nu ook doen samen met Joel Jackson en What If.

christelijke muziek. Ja, geniet ik er eigenlijk zo van. Dat er zoveel verschillende stijlen muziek iedere keer weer voorbij komen in de nieuwe releases. Het is echt niet te geloven hoeveel fantastische muziek er eigenlijk gemaakt wordt in deze muziekstijl. Je hoorde Madeline Ray en Trenches met Avo Joel Jackson en What If. En ik had het pas geleden al een keer over de artiest White Lantern. Dat hij iedere keer zulke heerlijke muziek maakt wat betreft oldschool muziek. En dan toch net nieuw opgenomen, om het maar zo te zeggen. Nou, ik heb er nog één gevonden hoor. Want hier is namelijk Jimmy Clifton. En dit is zijn nieuwste single Preach. Nou, dat voelt toch ook wel een beetje oldschool, toch?

Zo, wat een heerlijke plaat ook weer, zeg. Rappers kunnen tegenwoordig ook prachtige preken afsteken, zullen we maar zeggen. En dat hoor je dan soms in de geweldigste muziek. Je hoorde de rappers 3, Bo Fisher en B. Cody Shields. En Down Too Long is een plaat die ze met z'n drieën hebben gemaakt. Daarvoor Jimmy Clifton en Preach. En is het tijd geworden voor ietsje lustiger materiaal. Yours over mine. Dat gaat over het leven. Uw leven over dat van mij. Hier is muziek van Elijah Thomas.

Ja, heerlijk. Soms is het ook geweldig om zo'n relatief eenvoudig plaatje te horen. Je hoort de muziek van Dustin Starks en This Is The Day. Daarvoor Elijah Thomas en Yours Over Mine. En dan bij de volgende, daar word ik eigenlijk best wel enthousiast van. Want het is wederom een geweldige samenwerking. En dan zul je denken, ja, dat is leuk dat jij dat weet. Maar nou weten wij het nog niet. Nou, dat ga ik je dan vertellen. Namelijk de DJ/producer Nofsky heeft wederom samengewerkt met Sydney Alexander. En dat is in mijn optiek altijd toch wel een klein feestje, zal ik maar zeggen. Samen hebben ze deze prachtige plaat gemaakt. The time is now.

Connor Flanagan en Easy Money. Ja, hoe zouden we dat nou eens kunnen verdienen? Hij vertelde dat waarschijnlijk. Daarvoor hoorde je Nowski samen met Sidney Alexander en The Time Is Now. En ja, als die twee samenwerken, dan word ik daar altijd enthousiast van. Om de dood eenvoudige reden dat ze altijd wel weer iets van kwaliteit leveren. En het allemaal ook niet zo heel heftig is. Het is dance, maar het wordt niet boemen de bamme die bing bing bang bang bang de bang bang. Zo, dat wou ik maar even zeggen. En dan denk ik bij mezelf, ja, dan kan ik daar echt wel eventjes mee uit de voeten. De volgende twee mensen zijn Bodie en Taylor Hill. We gaan het hebben over idolen. Ja, wat moeten we daar eigenlijk mee doen, hè? Want bijbels gezien is dat allemaal niet zo geweldig. Dus we gaan even luisteren. Hier is Idols.

0: It's scared.
1: Ja, moed is niet de afwezigheid van angst, maar wel de moed om dan toch door te gaan, ondanks die angst. Dat is echte moed. Josh Wilson en Do It Scared. Hij heeft een EP gemaakt en die heet Can't Handle It. Daarvoor de Bodie samen met Taylor Hill. En daar hadden we het over idolen, kortweg idols genoemd. Is het tijd geworden voor eigenlijk best wel een interessante samenwerking. In dit geval Limo Blaze samen met Joe L. Barnes. En dan komt er een, eigenlijk een EP-titel en die is Do It Now. En dan eigenlijk wel een speciale versie, want die EP die is namelijk de zogenaamde Acoustic Pack. Met andere woorden, we gaan Do It Now beluisteren. Dus eigenlijk de titeltrack, maar dan de akoestische versie. I know good

Zo, man en vrouw werken samen in dit duo. En samen noemen ze zichzelf Tiki Lau. Je hoorde holy, holy, holy. Je zou bijna denken dat dat nog een soort van zomerplaat is. Maar dan zijn ze eigenlijk toch een klein beetje te laat om dat uit te brengen. Of je moet natuurlijk richting Australië gaan. Dan ga je nu juist de zomer langzaamaan krijgen. Want daar zijn ze nu natuurlijk langzaam de lente in. Tiki Lau en holy, holy, holy. Daarvoor Limo Blaze in samenwerking met Joe L. Barnes en Do It Now. En dat van de gelijknamige EP en dan wel de Acoustic Pack. Tijd geworden om nog eventjes te luisteren naar Jade Root samen met Blessed For All en Alana Marie. Ze hebben samen een single gemaakt. Die heet If I Die Young. En dan ook nog de CHH Remix. If I

Zo, en dat was dus de samenwerking tussen Jade Roots, Blessed For All en Alanna Marie. En If I Die Young, de CHH remix. Zo, dit uurtje gaan we afsluiten. Dat betekent dat we dus zometeen nog terugkomen voor nog een uur gezonde radioactiviteit. Daarin onze vaste rubrieken en ook weer een column. En dat hoor je allemaal straks. Nu nog even tot aan het nieuws. Josiah Queen en When I See You.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Op zondag 27 september hoef je geen seconde te missen van de Texelse halve marathon.
3: Wij zijn er live bij met een extra uitzending. Schakel je radio in, open de app en beleef het mee. Peter van der Struis en Rob van Leeuwen loodsen je door de strijd tegen de elementen. De Texelse halve marathon. Zondag 27 september, live van 11 tot 3. Je hoort het hele verhaal alleen hier op Radio Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel magazine.
9: Addicted to.

En zo knalden we lekker de tweede uur gezonde radioactiviteit in met Morgan Starner en Austin Joyce. En de track heet No One Like You, Jesus. Zo, en dan is het zometeen tijd om te gaan luisteren naar de schijnwerper flashback. En daarin staat Alexa Michelle. Natalie Lane zetten we in de schijnwerper met haar EP Still Running To You. Daarna hebben we een column en daarin gaan we boodschappen doen met een Nederlandstalig moment daarachteraan. En dat heet Spreekleven wordt geleverd door Damascus. Het woord hou heb ik losgelaten op de plaatcollectie en daarmee een schijf van 5 samengesteld. Kortom, we hebben weer heerlijk wat te doen. En daarom gaan we nog even deze draaien. Een beetje country style met We The Kingdom. Deze heet Take Me Home.

0: vorige week stond ze in de schijnwerpen met drie tracks. Ik heb het over Alexa Michelle. Je weet wel, die dame waar Kobe James en Ross King achter zijn gaan staan en haar helpen met het schrijven van haar liedjes. Eén track herhaalden we nog even om de sfeer van de schijnwerper van vorige week even binnen te halen. En dat was Ain't That The Worst.
1: Spot uit!
2: Schijnwerper aan.
0: Ja, en deze schijnwerper ben ik erg enthousiast over. Ik moet wel zeggen dat deze dame regelmatig gewoon voorbij komt in het programma. Dus echte introductie heeft ze niet heel erg nodig. Maar waarom doe ik dit dan? Omdat namelijk de EP Still Running To You haar nieuwste EP is. Waarbij dat ze zichzelf ook hier en daar muzikaal weer opnieuw is gaan uitdagen. Door bijvoorbeeld een brass sectie te gebruiken in een paar van die liedjes. En dat deed ze op een gegeven ogenblik zo goed met de track Big World. Dat mensen zelfs dachten dat het misschien wel AI was. Echter, dat is het niet, want op een gegeven ogenblik hebben wij post gezien met Natalie Lane en ook een groepje blazers die vrolijk aan het spelen waren. Dus het is daadwerkelijk allemaal ingespeeld. Daarbij zeiden andere artiesten zoals Sydney Alexander, die ook regelmatig in dit programma voorbij komen, van hoe kunnen ze jou nou betichten van AI als jij de meest ongelofelijke instrumentalist bent die er eigenlijk maar is. En zo is het dus. Het is gewoon goede muziek. Ze zet het goed in elkaar. Daarbij, de melodielijnen lopen ook nog perfect. Met hier en daar bijna rapachtige teksten. En dan moet je gewoon zoiets eens eventjes weer eens in de aandacht brengen. Dat doen we bij deze. Dus van de EP Still Running To You hoor je zometeen Big World. Daarna de titeltrack. Maar we beginnen met een track getiteld What He Said. In de schijnwerpen staat deze geweldige zangeres en, om niet te vergeten, liedjeschrijver. Ze heet Natalie Lane.

0: een schijnwerper waar ik dus echt heel erg blij van word. Ja, Natalie Lane. Ja, ik zeg nog wel eens, luisteraars, als je toevallig ja, bijvoorbeeld op Instagram zit of zo, zoek er dan eens op, Natalie Lane. Als je dan ziet ook hoe zij aan het spelen is, gewoon op de piano en akoestisch een liedje zingt. Als je dan dat vrolijke gezicht ziet, nou joh, dan is je dag gewoon weer helemaal goed. Tenminste, zo ervaar ik dat. Zo moet ik dat zeggen. Je hoorde de tracks Still Running To You. Daarvoor Big World en daarvoor weer What He Said. Haar EP Still Running To You is natuurlijk uit. We gaan even boodschappen doen en dat doen we samen met Peter de Bost van het bedrijfje Gaaf Woord.
1: Even een boodschap doen. Ja, je hoort vast wel eens, ik ben even een boodschap doen. Of misschien zeg je dat zelf ook. Boodschappen doen is een normale bezigheid van ons allen. Voor sommigen zelfs het dagelijkse uitje. En voor alle duidelijkheid, ik bedoel dan een boodschap doen in de lokale supermarkt, speciaalzaak of op de markt. Niet in dat kleine kamertje, in dat huis. Maar een boodschap brengen, uitdragen of zenden, doe je dat wel eens. Dat is wel een beetje andere koek. En toch doen we dat eigenlijk allemaal bewust of onbewust. En boodschappen ontvangen. De vele lokale radio- en televisiezenders hebben boodschappen uitzenden en uitdragen als bestaansrecht. Steden, dorpen en zelfs gehuchten kunnen genieten van de met enthousiasme gebrachte programma's vol boodschappen. Diverse radio- en tv-programma's hebben allemaal wel wat te vertellen. Vaak is dat nieuws en muziek, ongeacht de stijl. Even een uurtje genieten van hard rock, country of gospel met programma's als Metal Shock, Country Music of Gospel Magazine. Die laatste is voor mezelf heel bekend omdat ik er vaste columnist mag zijn met een tweewekelijkse column. En voor jou waarschijnlijk ook. Want je hoort mij nu precies die column uitspreken. Hoe leuk is dat? Ooit wel eens bewust geluisterd naar al die boodschappen die muziek u brengt? Muziek is veel meer dan een gezellig deuntje. Ongeacht welke muziekstijl jij waardeert en graag beluistert. Let eens op de teksten de komende dagen. Misschien zullen jullie verbaasd zijn dat het vaak gewoon ook over jouw leven gaat. Verdriet en verlies, liefde en vlinders, arbeid en ontspanning, geboorte en dood, blijdschap, plezier, verslaving en bevrijding. Alle facetten van ons leven komen voorbij. De vele lokale zenders brengen ook vaak lokale boodschappen. Nieuws over dorpen zoals Sliedrecht, Hardingsveld, Giessendam en de regio, zoals de mooie Ablense Waard. Of nieuws over de Veluwe, het eiland Texel, de Brabantse Nachten of wat dan ook op de lokaal gevestigde media te horen is. En dat is natuurlijk altijd leuk, want zo blijf je een beetje op de hoogte over het reilen en zeilen van jouw directe leefomgeving. Vroeger was dat onder andere de taak van de dorpsoproeper. Maar deze oude ambacht is al lang uitgestorven. In Sliedrecht heb je nog bijvoorbeeld de roeptoeter. En nee, dan bedoel ik hier niet een of andere persoon, maar een typisch standbeeld met deze passende naam. En die roeptoeter is wel een mooie verwijzing en sprong naar het volgende. Tegenwoordig worden we als moderne mens 24/7 bestookt met boodschappen. Elke stichting, organisatie, bedrijf, influencer of verkoper wil jou bereiken. En laat ik dan nog maar niet eens beginnen over de geldingsdrang van overheden en politici. Soms lijken ze meer op een reclamebureau dat puur een product aan de man wil brengen dan op mensen die namens ons het land moeten besturen. Die campagnefilmpjes en sociale media-uitingen hebben naar mijn idee vaker te maken met beïnvloeden en misleiden dan met informeren. Meer met manipulatie dan met meedelen. Met massapsychologie dan met besturen. Maar genoeg geroep toetert daarover. Dag en nacht gaat het door. Zeker de sociale media beheersen de kunst om je niet met rust te laten. Gezegend zijn zij die er niet op zitten. Maar als je er eenmaal aan geproefd hebt, kom je er moeilijk meer vanaf. Het lijkt wel een beetje op die appel van Adam en Eva. Opeens denk je alles te weten en voel jij je wereldwijs. De kracht van Facebook, Instagram, TikTok en X is ongekend. De jeugd weet niet beter en is ermee opgegroeid. En heeft de neiging om die boodschap als maatstaf te nemen, als leidraad voor hun leven. Misschien heb jij die neiging ook wel een beetje. Sta eens bij stil, want het zit dichterbij dan je denkt. Kun jij een week zonder sociale media? Zonder dat het ergens gaat kriebelen? Een dag zonder WhatsApp? Een dag zonder het laatste nieuws? Weet je het niet zeker? Probeer het maar eens. Ik ben benieuwd. Vroeger al had je die brave huisvaders bij wie de dag niet compleet was als de krant niet gelezen was. Altijd dezelfde tijd, dezelfde stoel, dezelfde bakje koffie. Nu moet alles de hele dag door. De laatste app, de nieuwste trend, de nieuwste challenge. Het principe is hetzelfde gebleven. Boodschappen opzuigen is blijkbaar heel menselijk. En daar is in de basis niets mis mee hoor. Mits jij zelf de controle houdt. Mits jij beseft dat je het ook gewoon links kunt laten liggen. En mits je snapt dat 95% van al die boodschappen niets met jouw leven te maken heeft. Ook al proberen ze jou dat wel wijs te maken. Want je kunt er ook gek van worden, hè? Onrustig, geprikkeld, hyperactief of juist doodmoe. Je kunt de regie over je eigen tijd, je prioriteiten en zelfs je humeur zomaar kwijtraken. Zonder het merk vaak. Het hoort bij deze tijd, zeggen ze. Maar er is niets nieuws onder de zon. Hoogstens zit het in een ander jasje. Het gaat er allemaal om hoe jij ermee omgaat. Blijf jij de baas over jouw tijd en je beleving of laat je de boodschap altijd alles bepalen? Ik kies er soms bewust voor om even gewoon mijn sociale media naast me neer te leggen. De telefoon weg en uit. En dan een lokale radiozender aanzetten. Bewust mijn geliefde muziekstijl te kiezen. Even ontspannen met die boodschappen die geen onrust, maar juist rust geven. Gewoon relaxen op de toon en ritme van mijn geliefde muziek of radiozender. En ja, ja. Dan ben ik blij dat er zoiets bestaat als een lokale radio- en televisiezender. Eentje die niet de drijf heeft om de wereldmassa te bereiken en te bestoken en te beïnvloeden. Maar een die gewoon lekker een uurtje plezier, ontspanning en gezelligheid brengt door al hun enthousiaste vrijwilligers. En dat gezegd hebbende, ik ga nu even lekker relaxen met de lokale omroep. Even ontspannen, even een moment voor mezelf. En jij? Jij bepaalt gewoon wat je met deze boodschap

0: Ja, spreek leven. Je hoorde dus Damascus. Daarvoor de column boodschappen doen van Peter de Borst van Gaafwoord. En ik adviseer je om gewoon ook daar eens op de website te kijken. Gaafwoord.nl. Deze man die doet de column voor ons vrijblijvend. Maar heeft heel veel andere mooie dingen die hij doet. Waaronder ook bijvoorbeeld acteur zijn. En dan wel om mensen bepaalde dingen aan te leren. Hoe mooi is dat?
1: De beste hits hoor je hier. Gospel.

en het woordje hou heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samengesteld. Daarom kon deze plaat daar perfect in. Het heette namelijk Tell Me How To Live. Het is gemaakt door Daniel Spriggs. En je vindt het terug op zijn album 21st Syndrome. Ja, en dat woord hou heb ik dus losgelaten. En dan denk je van, ja, heb dat een speciale reden? Nee, het was een woord waar ik ineens op kwam. Ik tikte het in en keek wat er eigenlijk naar boven kwam. En dan kom je erachter dat er soms juweeltjes naar boven komen. Zoals deze. Dit is gemaakt door Hannah Barr. Het heet How Do I? En je vindt het terug op haar laatste uitgebrachte album. En dat heet Dear Abba.

Ryan Stevenson op je radio. Radio Texel, dat is waar je naar luistert met 2 uur gezonde radioactiviteit. Een track uit 2025 en die heette Tell Me How. Daarvoor hoorde je Hannah Barr en How Do I. En dat van een album getiteld Dear Abba. Zo, en dan gaan we alweer naar de ene laatste van de schijf van 5. En dit is ook alweer een hele fijne hoor. Het is een plaat gemaakt door Jordan Blaine samen met Katie Reynolds. Komt uit 2024 en deze heet How Much More.

Leanne Crawford en How Can You Not. Daarvoor hoorde je Jordan Blaine samen met Katie Reynolds en How Much More. En dat betekent dat we alweer aan het einde zijn gekomen van onze schijf van 5. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, oh joh, ik vind dit programma leuk, dus met andere woorden, u bent tevreden. Nou, vertel het anderen. Bent u niet tevreden over het programma? Vertel het ons. Met andere woorden, u kunt eventueel, als u op Facebook kijkt, bijnaam opzoeken, Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, dan is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Mag je een vriendschapsverzoek sturen of een bericht naartoe? Dat mag allemaal. En anders bijvoorbeeld op Instagram. Daar hebben we een pagina dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. En ook daar ben je van harte uitgenodigd. En mag je eventueel dus ook een bericht sturen, mocht je eventueel vragen hebben of andere dingen. Zo, en dan kan ik je ook nog wel vertellen, natuurlijk, dat we een playlist hebben op Spotify. Daar kun je nieuwe releases terugluisteren en of andere gospels. En dat heet op Spotify dus Gospel Magazine, de woordjes aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo.

Zo, Dre Day Ministries en Peace Fill My Body. Daarvoor hoorde je trailer Philip Radcliffe en I've Got Joy. En dan is het tijd geworden eigenlijk zo langzamerhand om afscheid van je te gaan nemen. Mocht het nou zo zijn dat je per ongeluk zomaar op deze zender terecht bent gekomen en gedacht hebt van, ai, wat een aardig programma. Dan kan ik je vertellen dat we iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur op zender zijn hier bij Radio Texel. Mocht dat niet lukken, dan is er op zaterdagavond nog een kans. Want tussen 6 en 8 uur, dan ook in de avond, wordt het programma nog eens een keer herhaald. Met andere woorden, ik ga je dus in ieder geval voor nu een hele prachtige avond wensen. En ik hoop je de volgende keer weer te treffen bij Radio Texel. We gaan afscheid nemen met Evan Craft en Christo Vivo. En dat betekent zoiets als Christus leeft. Wat mij betreft graag tot de volgende keer en bye bye.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: schopt je voetjes van de vloer. Want je hoort nu op Radio Texel. The Dance Night. The Dance Night.
1: Dit is Radio Texel's Dance Night.

0: Op die voetjes van de vloer. Want je hoort nu op Radio Texel. Dance Night. Dance Night.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. En duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren FC Volendam, kwamen ze de PSV-fans tegen. Dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep Yuya Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg.

0: was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan, het koelt af, maar dan zijn er ook waden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren. Jesus.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland. Dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.